0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Osten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i osten.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.